0: Goedemorgen. Vanaf vandaag moeten bedrijven verplicht vermelden wanneer ze foto's, video's of andere content gebruiken die met AI gemaakt is. Dat is een nieuwe regel van Europa. Bedrijven die dat niet doen, riskeren dus vanaf nu een boete. Alleen is er in ons land nog altijd geen officiële toezichthouder om dat te controleren. De deadline die Europa daarvoor gaf was eigenlijk 2 augustus vorig jaar. Onze toezichthouder voor telecom en post zou wel de nieuwe AI-waakhond worden, maar het parlement moet dat nog goedkeuren. In Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Het waren Italianen, Duitsers en Spanjaarden. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. In de Amerikaanse staat Idaho zijn meerdere doden gevallen bij een schietpartij aan een fastfoodrestaurant. Dat meldt de lokale politie. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog niet duidelijk. De schutter zou zelf ook overleden zijn. De politie onderzoekt nog zijn identiteit en motief. En nog in de VS heeft het Belgische Solar Team de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Rob Willaert is een van hen.
1: Het is eentje voor in de geschiedenisboeken. We hebben al gewonnen in Australië, we hebben al gewonnen in Europa, in Zuid-Afrika. Maar dit is toch wel echt nog een ander continent. Nog eens een kampioenschap erbij. Dus we zijn gigantisch blij.
0: Ons land haalde het net voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond wel kans op onweer. Dinsdag nog wel warm rond 30 graden, maar ook wel kans op regen of onweersbuien.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wauw.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: Goedemorgen. Bij 1 op 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, pleegt de dader een vluchtmisdrijf. Blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Ook fietsers worden vaker slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. In totaal raakten er vorig jaar meer dan 5000 mensen gewond bij een ongeval waarbij de dader op de vlucht sloeg. De daders zijn vaak onder de invloed van alcohol of drugs, zegt Stef Willems van VIAS.
1: Sommige daders die komen zich dan wel eens aanmelden, eens een roes achter de rug is, maar dat vermindert het leed natuurlijk en de letsels van de personen die slachtoffer zijn niet. Daarnaast zien we ook regelmatig dat de daders niet in orde zijn met hun papieren, rijbewijs of verzekering. Maar het blijft vooralsnog gissen waarom dat er nu de laatste jaren een stijging is.
0: De laatste 10 jaar waren er 8% meer vluchtmisdrijven. De straffen zijn nogthans zwaar. Je riskeert voor vluchtmisdrijf met gewonden tot 3 jaar cel en boetes tot €50.000. Vanaf vandaag moeten bedrijven verplicht vermelden wanneer ze foto's, video's of andere content gebruiken die met AI gemaakt is. Dat is een nieuwe regel van Europa. Bedrijven die dat niet doen, riskeren dus vanaf nu een boete. Alleen is er in ons land nog altijd geen officiële toezichthouder om dat te controleren. De deadline die Europa daarvoor gaf was eigenlijk 2 augustus vorig jaar. Onze toezichthouder voor telecom en post zou wel de nieuwe AI-waakhond worden, maar het parlement moet dat nog goedkeuren. In de Gazastrook zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat meldt de Palestijnse civiele bescherming. Vrijdag was er nogthans een akkoord over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich dan in ruil geleidelijk aan terugtrekken. Maar afgelopen nacht waren er dus verschillende Israëlische aanvallen, onder meer op een appartementsgebouw. In Cuba zitten heel wat delen van het land opnieuw zonder stroom. Het gaat dan om 5 van de 15 provincies, waaronder de regio rond de hoofdstad Havana. Dat meldt de Cubaanse elektriciteitsmaatschappij. Op het eiland zijn er regelmatig blackouts, omdat de infrastructuur verouderd is. En sinds januari zijn de stroompannen nog erger geworden. De VS legde toen een olieblokkade op aan Cuba, waardoor er geen brandstof meer geleverd kan worden. In de VS heeft het Witte Huis een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny gebruikt in een TikTok-video over ICE. Dat is de politiedienst voor illegale immigratie. Bad Bunny uitte al openlijk kritiek tegen de migratiepolitiek van president Donald Trump. Het Witte Huis gebruikte in de video een nummer dat gaat over Bad Bunny's band met zijn thuisland en het terugkeer daarnaar. De muziek is intussen verwijderd van de beelden. De zanger heeft zelf nog niet gereageerd. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden, maar ook kans op regen of onweersbuien.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Goedemorgen. Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, pleegt de dader vluchtmisdrijf. Blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Ook fietsers worden vaker slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. In totaal raakten er vorig jaar meer dan 5000 mensen gewond bij een ongeval waarbij de dader op de vlucht sloeg. De daders zijn vaak onder invloed van alcohol of drugs, zegt Stef Willems van Vias.
1: Sommige daders die komen zich dan wel eens aanmelden, eens een roes achter de rug is, maar dat vermindert het leed natuurlijk en de letsels van de personen die slachtoffer zijn niet. Daarnaast zien we ook regelmatig dat de daders niet in orde zijn met hun papieren, rijbewijs of verzekering. Maar het blijft vooralsnog gissen waarom dat er nu de laatste jaren een stijging is.
0: De laatste 10 jaar waren er 8% meer vluchtmisdrijven. De straffen zijn nogthans zwaar. Je riskeert voor vluchtmisdrijf met gewonden tot 3 jaar cel, een boete tot €50.000 en een rijverbod. In de Gazastrook zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat meldt de Palestijnse civiele bescherming. Vrijdag was er nogthans een akkoord over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan geleidelijk aan terugtrekken. Maar afgelopen nacht waren er dus verschillende Israëlische aanvallen, onder meer op een appartementsgebouw. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Naar eigen zeggen omdat verschillende landen in het Midden-Oosten samen met Iran dat gevraagd hadden in afwachting van een akkoord. Meer details daarover zijn er niet. Gisteren riepen de Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten burgers nog op om zich voor te bereiden op een vertrek. In Moskou zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een bomaanslag in een restaurant. Er raakten ook 21 mensen gewond, dat meldde Russische media. Een vrouw probeerde in het restaurant binnen te geraken. Er zat een bom bij in een doos. De bewakingsagent hield haar tegen, waarna de bom buiten ontplofte. De slachtoffers zouden de vrouw zelf, de bewaker en een klant zijn. Er is nu een terreuronderzoek geopend. In de VS heeft het Witte Huis een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny gebruikt in een TikTok-video over ICE. Dat is de politiedienst voor illegale immigratie. Bad Bunny uitte al openlijk kritiek tegen de migratiepolitiek van president Donald Trump. Het Witte Huis gebruikte in de video een nummer dat gaat over Bad Bunny's band met zijn thuisland en de terugkeer naar daar. De muziek is intussen verwijderd van de beelden. De zanger zelf heeft nog niet gereageerd. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.

Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Happy birthday!
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u!

0: Goedemorgen. Het is voorlopig niet nodig om je vakantie in Frankrijk te annuleren door de bosbranden daar. Dat zegt de Franse Campingfederatie. De branden hebben amper impact op reizigers. Dat bevestigt ook mobiliteitsorganisatie VAB in de Zondag. Gert Verhoeven.
1: Maar de locaties waar de bosbranden waren, zijn qua toerisme relatief beperkt. Frankrijk heeft daar heel veel preventieve maatregelen genomen. Preventief gaan mensen weghalen. En dat maakt ook dat mensen die naar Frankrijk zijn gereisd soms konden flexibel zijn, zeker als ze met de wagen waren, en 20, 30, 40 kilometer konden uitwijken.
0: In Moskou zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een bomaanslag in een restaurant. Er raakten ook 21 mensen gewond, dat meldde Russische media. Een vrouw probeerde het restaurant binnen te geraken. Er zat een bom bij in een doos. De bewakingsagent hield haar tegen, waarna de bom buiten ontplofte. De slachtoffers zouden de vrouw zelf, de bewaker en een klant zijn. Er zijn geruchten dat er een feestje voor een hoge Russische generaal aan de gang was. Er is nu een terreuronderzoek geopend. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Naar eigen zeggen omdat verschillende landen in het Midden-Oosten samen met Iran dat gevraagd hadden in afwachting van een akkoord. Meer details daarover zijn er niet. Gisteren riepen de Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten burgers nog op om zich voor te bereiden op een vertrek. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Een goeiemorgen. In Brecht, in de provincie Antwerpen, heeft het zwaar gebrand in een appartementsgebouw. Dat meldt de brandweer. Het vuur sloeg over naar de andere appartementen in het gebouw. Alle bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen. Er is wel veel schade. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk. Het is voorlopig niet nodig om je vakantie in Frankrijk deze maand te annuleren door de bosbranden daar. Dat zegt de Franse Camping Federatie. De impact van de branden op reizigers blijft beperkt. Dat bevestigt ook mobiliteitsorganisatie VAB in De Zondag. Gert Verhoeven.
1: Maar de locaties waar de bosbranden waren, zijn qua toerisme relatief beperkt. Frankrijk heeft daar heel veel preventieve maatregelen genomen. Preventief gaan mensen weghalen. En dat maakt ook dat mensen die naar Frankrijk zijn gereisd, soms konden flexibel zijn, zeker als ze met de wagen waren, en 20, 30 kilometer konden uitwijken.
0: De afgelopen weken werden in het zuidwesten wel tienduizenden campingtoeristen geëvacueerd, maar voor hen werd een oplossing gevonden. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Op verzoek van een aantal landen en Iran in afwachting van een akkoord. Dat schrijft Trump op zijn sociale media. Hij zegt ook dat Israël zijn goedkeuring gaf. Iran en Israël hebben Trumps uitspraken nog niet bevestigd. Saudi-Arabië bevestigt wel dat de Saoedische kroonprins met Trump heeft gebeld om escalatie van het geweld te voorkomen. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel zonnig, maar ook kans op buien.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

0: Een goedemiddag. In Ceuta vreest de politie nog meer slachtoffers na de migratiecrisis daar. Dat schrijft de Spaanse krant El País. Er werden al 67 lichamen geborgen, maar er zouden nog heel wat slachtoffers in het water liggen. Vrijdag bestormden zo'n 60.000 migranten het stuk Spaans gebied in Noord-Afrika via Marokko. De EU-landen komen dinsdag digitaal samen om de toestand te bespreken, zegt journalist Robin Ramakers.
1: Er is dat bekende migratiepact, dat had normaal gezien moeten voorkomen dat dit soort van dingen gebeuren, maar het gebeurt dan toch. En ja, dat beeld blijft uiteraard hangen, het beeld van tienduizenden mensen die schijnbaar zonder enige weerstand gewoon binnenwandelen hier in Ceuta.
0: Voor ons land zal minister van Migratie en Asiel Annelien van Bos-Zuid deelnemen aan de vergadering. De bosbrand op het vasteland in Griekenland blijft uitbreiden. Dat melden lokale media. De brand blijft groeien door felle windvlagen. Daardoor wordt nu ook een stad op zo'n 50 kilometer van Athene bedreigd. Verschillende mensen moeten er evacueren. In totaal is al zo'n 10.000 hectare natuur verwoest. De bosbrand op het eiland Kreta is intussen wel zo goed als geblust. In de Amerikaanse staat Washington is intussen de noodtoestand uitgeroepen voor bosbranden. Duizenden inwoners moesten evacueren omdat het vuur hun huizen bedreigt. In totaal staat er bijna 90.000 hectare natuur in brand, verdeeld over 12 brandhaarden. De regio kampt met extreme droogte al voor het vierde jaar op rij. En ook Hongarije krijgt te maken met extreme droogte. Het waterpeil van de Donau ligt historisch laag. En daarom moet Hongarije zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. Dat laat de premier weten. Het water wordt normaal gebruikt om de reactoren in de kerncentrale te koelen. Maar dat is dus nu niet mogelijk. De komende dagen zou de Donau zelfs nog verder zakken. Zo'n 40% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Hongarije komt vanuit de kerncentrale. En verschillende voetbalbonden en voorzitters wereldwijd willen dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. Aanleiding is alle heisa rond de omstreden plannen van Infantino. Die wilde aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders. Maar daar kwam veel kritiek op en hij besloot de plannen te schrappen. Onder meer de UEFA is nu het vertrouwen in Infantino kwijt en eist dat hij ontslag neemt. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.

0: on time.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: Goedemiddag. Er zijn nu al 72 doden geteld nadat de afgelopen dagen tienduizenden migranten Ceuta probeerden te bereiken. Dat meldt de Spaanse binnenlandminister. Ceuta is Spaans gebied dat in Noord-Afrika ligt. De migranten probeerden er vanuit Marokko al zwemmend naartoe te gaan om dan zo tot in Europa te geraken. De hulpdiensten vrezen dat er nog meer slachtoffers in het water liggen. De Europese lidstaten komen overmorgen digitaal samen om de toestand te bespreken, zegt journalist Robin Ramakers.
1: Er is dat bekende migratiepact dat had normaal gezien moeten voorkomen dat dit soort van dingen gebeuren, maar het gebeurt dan toch. En ja, dat beeld blijft uiteraard hangen. Het beeld van tienduizenden mensen die schijnbaar zonder enige weerstand gewoon binnenwandelen hier in Ceuta.
0: Voor ons land zal minister van Migratie en Asiel Anneleen van Bos-Zuid deelnemen aan de vergadering. De bosbrand op het vasteland in Griekenland blijft uitbreiden. Dat melden lokale media. De brand blijft groeien door felle windvlagen. Daardoor wordt nu ook een stad op zo'n 50 kilometer van Athene bedreigd. Verschillende mensen moeten er evacueren. In totaal is al zo'n 10.000 hectare natuur verwoest. De bosbrand op het eiland Kreta is intussen wel zo goed als geblust. Ook Hongarije krijgt te maken met extreme droogte. Het waterpeil van de Donau ligt historisch laag. En daarom moet het land zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. Dat laat de premier weten. Het water wordt normaal gebruikt om de reactoren in de centrale te koelen. Maar dat is nu dus niet mogelijk. De komende dagen zou de Donau zelfs nog verder zakken. Zo'n 40% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Hongarije komt vanuit de kerncentrale. En in ons land kondigt het KMI code oranje af voor hitte morgen. In bijna heel het land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. Het wordt morgen op sommige plaatsen tot wel 36 graden. Het KMI benadrukt daarom om regelmatig water te drinken en genoeg verkoeling te zoeken. Dinsdag en woensdag is code geel nog van kracht. En in de Ronde van Denemarken zijn de renners begonnen aan de slotetappe. Wout van Aert won al 3 etappes en hij draagt ook de blauwe leiderstrui. Hij gaat vandaag dan ook vol voor de winst om zo ook het eindklassement binnen te halen.
2: Het is op papier de makkelijkste etappe, maar we moeten nog steeds zorgen dat dat we de controle over de koers kunnen bewaken. Dus ja, onze bedoeling is om die leiderstrijd te verdedigen. En als we een sprint van kunnen maken, dan gaan we ons opnieuw smijten voor de winst ook.
0: Aankomst is voorzien rond 4:30. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u, ImoWeb!
2: Ja, nog 1 meter! Oh!
3: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: Een goedemiddag. In Antwerpen is de Kennedy-fietserstunnel onder de Schelde afgesloten door een waterlek. Dat melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. Wouter Bruins van de politie.
1: Het gaat om een heel dikke leiding. 450.000 liter water per uur. We vreesden ervoor dat dat een van de belangrijkste leidingen was voor Linkeroever. Maar gelukkig zijn er nog alternatieven. Dus Waterlink heeft ervoor gezorgd dat die alternatieven worden gebruikt voor de mensen. Gelukkig maar, want met dit warme weer was dat toch wel een van de prioriteiten, zodat iedereen voldoende drinkwater had.
0: Het lek wordt nu gedicht. Het is niet duidelijk hoe lang de tunnel afgesloten blijft. Je kan de Schelde wel nog altijd oversteken via de Sint-Anna-tunnel of met de veerboot. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op het zuidwesten van Rusland zijn 5 doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om een grootschalige aanval op het hele land. Rusland onderschepte naar eigen zeggen meer dan 600 andere drones. En het KMI kondigt code oranje af voor hitte morgen. In bijna heel het land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. Het wordt morgen op sommige plaatsen tot wel 36 graden. Het KMI benadrukt daarom om regelmatig water te drinken en genoeg verkoeling te zoeken. Dinsdag en woensdag is code geel nog van kracht. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen dus nog wat warmer tot 36 graden en code oranje. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond de 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.

0: weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die je kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code Yellow!
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

0: Goedemiddag. In Antwerpen is de Kennedy-fietstunnel onder de Schelde afgesloten door een waterlek. Dat melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. Wouter Bruins van de politie.
1: Het gaat om een heel dikke leiding, 450.000 liter water per uur. We vreesden ervoor dat dat een van de belangrijkste leidingen was voor Linkeroever. Maar gelukkig zijn er nog alternatieven. Dus Waterlink heeft ervoor gezorgd dat die alternatieven worden gebruikt voor de mensen. Gelukkig maar, want met dit warme weer was dat toch wel een van de prioriteiten, zodat iedereen voldoende drinkwater had.
0: Het lek wordt nu gedicht. Het is niet duidelijk hoe lang de tunnel afgesloten blijft. Je kan de Schelde nog oversteken via de Sint-Anna-tunnel of met de veerboot. In het oosten van Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Dat melden de hulpdiensten. Die zijn met meer dan 50 brandweerwagens aanwezig. 30.000 omwonenden mogen er hun woning niet verlaten en ze moeten ook ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. En in Blankenbergen heeft een toerist zich vastgereden op de trappen naar de zeedijk. Een Nederlander van 74 volgde er naar eigen zeggen blindelings zijn GPS toen het misliep. Mogelijk was de man verstrooid. De wagen zal nu worden getakeld. Er raakte niemand gewond. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u!

Een goede middag. Wout van Aert pakte eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonsbeurt. Wout van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Hij won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Zijn leiderstrui kwam in de slotrit niet meer in gevaar. In Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen in de omgeving Metz in het oosten van het land. Dat melden de hulpdiensten. Die zijn met meer dan 50 brandweerwagens aanwezig. 30.000 omwonenden mogen er hun woning niet verlaten. Ze moeten ook ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Bij Oekraïnse droneaanvallen op het zuidwesten van Rusland zijn 5 doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om een grootschalige aanval op het hele land. Rusland onderschepte naar eigen zeggen meer dan 600 andere drones. En dan nog voetbal. De transfer van Rafael Onyedika van Club Brugge naar Eintracht Frankfurt is rond. Onyedika heeft er een contract voor 5 jaar getekend. Frankfurt zou 10 miljoen euro betalen. Onyedika wordt er de ploegmaat van onder meer Arthur Theat en Michy Batshuayi. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm, rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Goedemiddag. Het zal nog dagen duren voor het waterlek aan de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gedicht is. Dat meldt beheerder Waterlink. Het lek ontstond vanochtend in een leiding boven de tunnel, mogelijk door slijtage. Maar de reparatie zal dus tijd vragen, zegt Ben de Smet van Waterlink.
1: Vooral omdat de locatie heel moeilijk bereikbaar is. Dus we moeten alle onderdelen tot hier krijgen en we moeten hier ook de werken uitvoeren. In een krappe ruimte is het nooit gemakkelijk werken en daarom is het technisch uitdagend. We sluiten de leiding eerst af om ervoor te zorgen dat het lek stopt, zodanig dat er geen overlast meer is in de fietserstunnel. En nadien kan de herstelling beginnen.
0: De fietstunnel blijft voorlopig wel nog dicht. In Anderlecht is een man gewond geraakt bij een aanval met een machette. Dat bevestigt de lokale politie. Het gebeurde kort voor 5 uur vanochtend. Verschillende mensen vielen het slachtoffer aan met een machette om hem te beroven. De man is niet in levensgevaar. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren. In Spanje zijn 2 nieuwe bosbranden uitgebroken. Dat melden de lokale autoriteiten. Een van de branden ontstond nadat een vrachtwagen vuur vatte. De vlammen sloegen over op de natuur naast de weg. 800 inwoners worden er geëvacueerd. In heel Europa zijn intussen al 100.000 hectare natuur afgebrand. In Griekenland zijn 2 blushelikopters dan weer tegen elkaar gebotst. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde bij het blussen van een bosbrand ten westen van de hoofdstad Athene. Een van de inzittenden zou zwaar gewond zijn. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van de overleden bergbeklimmer Nirmal Purja. Die kwam samen met 9 andere bergbeklimmers om het leven bij een lawine in Pakistan. Tot nu toe werden de lichamen van 7 van hen gevonden. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. En Wout van Aert pakte eindzege in de Ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonspurt. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e.
2: We wouden eigenlijk toch wel nog iets van maken vandaag. Dus uiteindelijk hadden we heel de ploeg nodig om tot een sprint te laten komen. En ja, dat behaalde ik wel eerst van dat ik ingesloten zat en niet echt aan sprinten toekwam. Dus ja, uiteindelijk moet ik vooral heel blij zijn dat ik heel laat aankom en die trui vasthoud. Maar ja, ik had ook graag nog voor resultaat kunnen gaan vandaag.
0: Wout van Aert won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het minder warm.

0: Oh my god.
1: Zo dus.
0: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+. Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
3: Ibiza. Ruim.
4: Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u, ImoWeb!
3: Ja, nog 1 meter! Oh!
4: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
5: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: Een goede avond. Het zal nog dagen duren voor het waterlek aan de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gedicht is. Dat meldt beheerder Waterlink. Het lek ontstond vanochtend in een leiding boven de tunnel, mogelijk door slijtage. Maar de reparatie zal dus tijd vragen, zegt Ben de Smet van Waterlink.
1: Vooral omdat de locatie heel moeilijk bereikbaar is, dus we moeten alle onderdelen tot hier krijgen en we moeten hier ook de werken uitvoeren. In een krappe ruimte is het nooit gemakkelijk werken en daarom is het technisch uitdagend. We sluiten de leiding eerst af om ervoor te zorgen dat het lek stopt, zodanig dat er geen overlast meer is in de fietserstunnel. En nadien kan de herstelling beginnen.
0: De fietstunnel zal vroeger weer open kunnen, maar wanneer is nog niet duidelijk. In recreatiedomein De Plas in Houthalen in Limburg is een man uit het water gered nadat hij in de problemen raakte. Het gaat om een dertiger, dat bevestigt de politie. Svea Daniels.
2: Hij was daar aan het zwemmen met vrienden, net buiten de zone. En nu zijn vrienden hebben hem nog uit het water kunnen halen en hij heeft dan daar de eerste zorgen toegediend gekregen. Een ziekenwagen en een mug zijn ter plaatse gekomen en de man verkeert buiten levensgevaar.
0: De politie roept op om nooit buiten de toegestane zone te zwemmen. In Griekenland zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde bij het blussen van een bosbrand ten westen van de hoofdstad Athene. Een van de inzittenden zou zwaar gewond zijn. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. In Indonesië zijn minstens 5 doden gevallen bij een brand op een ferryboot. 41 mensen zijn nog vermist. Er waren in totaal 271 mensen aan boord. De ferry ligt ver buiten de kust, wat het voor de hulpdiensten moeilijk maakt. Iran ontkent dat het de VS vroeg om een aanval niet uit te voeren. Dat schrijft het Iraanse persbureau. Volgens Amerikaans president Trump liet hij een geplande aanval van vannacht niet doorgaan op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran noemt die verklaringen een leugen en zegt dat het op elke aanval voorbereid is. En Wout van Aert pakt de eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonspurt. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Maar zijn leiderstrui kwam niet meer in gevaar.
3: Ja, dat betekent toch wel iets. Het is niet echt zo vaak voor een klassement kan strijden. Dus ja, heel blij om dat nog eens opnieuw te mogen meemaken.
0: Wout van Aert won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.

0: Goedenavond. In de recreatiedomein De Plas in Houthalen in Limburg is een man uit het water gered nadat hij in de problemen raakte. Het gaat om een dertiger, dat bevestigt de politie. Svea Daniels.
1: Hij was daar aan het zwemmen met vrienden, net buiten de zone. En nu zijn vrienden hebben hem nog uit het water kunnen halen en hij heeft dan daar de eerste zorgen toegediend gekregen. Een ziekenwagen en een mug zijn ter plaatse gekomen en de man verkeert buiten levensgevaar.
0: De politie roept op om nooit buiten de toegestaande zone te zwemmen. In Griekenland zijn twee doden gevallen bij de botsing van twee blushelikopters. Het zijn de inzittenden van één van de twee helikopters. De bemanning van het andere toestel heeft het overleefd. De twee helikopters botsten op elkaar tijdens een blusoperatie ten westen van Athene. Mogelijk was de harde wind de oorzaak van het ongeval, maar dat is nog niet zeker. In Indonesië zijn minstens 5 doden gevallen bij een brand op een ferryboot. 41 mensen zijn nog vermist. Er waren in totaal 271 mensen aan boord. De ferry ligt ver buiten de kust, wat het voor de hulpdiensten moeilijk maakt. Iran ontkent dat de VS vroeg om een aanval niet uit te voeren. Dat schrijft het Iraanse persbureau. Volgens Amerikaanse president Trump liet hij een geplande aanval van vannacht niet doorgaan op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran noemt dat een leugen en zegt dat het op elke aanval voorbereid is. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft ook de tweede rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze haalde het in de sprint voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Nederlandse Marianne Vos. Shari Bos-Zuid werd vierde. Lorena Wiebes verstevigt zo haar leidersplaats in het klassement. Haar ploeggenote Lotte Kopecky is uiteraard ook tevreden.
2: Gewoon voor ons ploeg, Team SWX Pro-Team, is het een droomstart van deze Tour. 2 ritwinsten en geel en groen. Het haalt heel veel druk weg voor ons ploeg, denk ik.
0: Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.

0: job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
1: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.